0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la banda que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen raakten gewond, meer dan 100 anderen zijn nog vermist. In het getroffen gebied zouden ook heel wat woningen, winkels en hotels beschadigd zijn geraakt. Door de klimaatverandering is het aantal overstromingen in de regio gestegen. In april kwamen in Afghanistan nog 150 mensen om het leven bij overstromingen. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseist. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om ook het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
3: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
4: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
5: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
6: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en de wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voorbije avond de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder nog partijleider van de Labour-partij. Burnham zelf had eerder ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De president van Nicaragua, Daniel Ortega, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la banda que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: En aan de vooravond van de nationale feestdag was er in Brussel gisteravond nog een heel ander feest, namelijk het Bal Nationaal, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om toen ook het 10-jarig koningschap van Albert II te vieren en 23 jaar later is dat dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
3: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
4: Het is chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
5: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
6: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden tegen de ochtend. Lokale kans op nevel na de ochtend, afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is al de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder partijleider van de Labour-partij. En Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid, wordt nu minister van Defensie. Burnham had ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet al weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden onder meer Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones gebombardeerd zijn. Het Iraanse leger heeft zelf ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op een Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. In de straat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van de tanker heeft intussen het schip kunnen verlaten. Het Iraanse leger beweert dan weer dat er 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies, terwijl ze probeerden om de zuidelijke route van de zeestraat te passeren. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken, het slot... De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld.

En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: show Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Zes uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Vierwijnval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand, die gisteren namiddag was ontstaan, onder controle. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar werd door de brandweer ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is wel afgebrand. Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag, het Bal Nationaal in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
1: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer. Dus ik heb gezegd waarom niet.
2: Het is chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
3: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
4: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
0: Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag ook doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
5: Somos campeones del mundo!
0: Enthousiasme daar. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de finale, WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Onlangs veroorzaakte vuurwerk op het feest voor het 250-jarig bestaan van de VS nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark in Brussel. Maar dat was een vuurwerk op lage hoogte, zegt Walter Diriou van de Brusselse brandweer, en dat van vanavond niet.
1: Het vuurwerk is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan de gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag ook het Bal National in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
2: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
3: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
4: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
5: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
0: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd.

0: gericht op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
1: Somos campeones del mundo! ¡Viva España!
0: Voetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt, met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Here we go. Are you ready?

0: uur een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa, kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer start met een 24-urenstaking. De vakbonden voeren actie tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd. Er is een minimale dienstverlening in de kazernes, waarvoor ook personeel is opgeroepen, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
1: Gisteren werden er opvorderingen verspreid in samenwerking met de geïntegreerde politie bij het stakend personeel thuis. Dus die zijn officieel opgevorderd en worden verzorgd om naar de kazerne te komen om hun dienst te verzekeren. Dus dat zijn zeker geen stakingsbrekers, die zijn officieel opgevorderd, ze hebben geen andere keus.
0: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de nationale feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Wie een huis of een appartement verhuurt op de privémarkt, kan vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa De Pratere bekendgemaakt. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van 37.000 euro. Er zijn wel verschillende voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. Het virus kwam vroeger vooral in Centraal- en Oost-Europa voor, maar het verspreidt zich steeds verder. In ons land zijn alleen nog maar herten besmet geraakt. Voor sommige mensen kan dat zware gevolgen hebben, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: De meerderheid van de patiënten zal er eigenlijk geen symptomen van doen. Een minderheid zal een hersenontsteking ontwikkelen met een 1-2% die zal komen te overlijden en een 10-15% die neurologische restletsels, zoals we dat dan noemen, zullen hebben.
0: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Veerle de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
3: Zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is dat de voormalige minister van Defensie John Healey, die opstapte uit regering Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider en minister van Energie, keert terug als minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft intussen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Er komt een belastingverlaging op energie en elektriciteit op de rekening van alle Britten.
0: Dankjewel, Veerle. De president van Libanon, Joseph Aoun, is op bezoek in Washington DC in de Verenigde Staten. Hij zal er onder meer de Amerikaanse president Trump ontmoeten. Het is de eerste keer in 20 jaar dat een Libanese president uitgenodigd is in het Witte Huis. De Libanese president wil de gesprekken over zijn land loskoppelen van de situatie in Iran, nu de oorlog daar weer oplaait. Er zal gepraat worden over de ontwapening van de pro-Iraanse militie Hezbollah, die veel macht heeft in Libanon, en ook over de terugtrekking van Israëlische troepen die het zuiden van Libanon bezetten. Dat zegt correspondente Desi Mor.
4: Ja, hele lastige besprekingen aan de ene kant. Die nadruk op de ontwapening van Hezbollah, iets wat zij zelf vertikken. De andere kant het terugtrekken van het Israëlische leger. Maar zeker ook een belangrijk en bijzonder bezoek waar hier wel door de Libanezen met gemengde gevoelens naar gekeken wordt.
0: En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
5: Somos campeones.
0: voetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uren staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening. Het vuurwerk voor de nationale feestdag van vanavond in Brussel kan ook gewoon doorgaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Here we go. Are you ready? Kleinse family.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa, kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer houdt een 24-uren staking door het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. De actie is spontaan gestart rond middernacht en kan ook langer duren dan gepland. Dringende interventies blijven wel verzekerd door een minimale dienstverlening waarvoor ook personeel is opgetrommeld. En er worden ook andere hulpdiensten ingezet, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
1: In samenwerking met het Rode Kruis van Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan er vrijwilligers van het Rode Kruis opkomen om onze ziekenwagens te bemannen. Er is contact opgenomen met de 34 Belgische hulpverleningszones, ook met de vraag om voertuigen, autopompen, autoladders plus het personeel ter beschikking te stellen.
0: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Nog in de hoofdstad heeft het arbeidsauditoraat de werf van het Oxygebouw vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf wel meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat ook nog voort. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens het nieuwsblad zou het gaan om een uit de hand gelopen discussie in een frituur. Een man zou zich boos hebben gemaakt omdat hij niet naar het toilet mocht en zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die zou een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. In ons land zijn nog geen mensen besmet geraakt, maar wie naar het buitenland gaat laat zich beter vaccineren, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
2: Mensen die op vakantie gaan in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische Staten en dergelijke.
0: In ons land is er alleen een besmetting vastgesteld bij herten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Vera de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
3: Zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is wel dat de voormalige minister van Defensie, John Healey, die opstapte uit de regering van Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider van Labour en minister van Energie, wordt minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft meteen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Een belastingverlaging op de elektriciteitsrekening van alle Britten.
0: Dankjewel, Veerle. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. En in de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uur-staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening en andere hulpdiensten staan klaar met ambulances. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en tekort aan personeel, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
1: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
0: In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij vlakbij een frituur. Volgens het nieuwsblad zou de man boos zijn geworden omdat hij niet naar het toilet mocht en hij zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die pakte een mes en stak de man neer op straat. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. Je laten vaccineren kan dus veel problemen voorkomen, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.

0: mens?
1: Mensen die op vakantie gaan, in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische Staten en dergelijke.
0: In ons land is er alleen nog maar een besmetting bij herten vastgesteld. En de president van Nicaragua, een land in Centraal-Amerika, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. De ambtstermijn van Daniel Ortega zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven, zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Er was vandaag sowieso een actiedag gepland. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
1: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen dat alleen maar oploopt omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
0: In Nicaragua in Centraal-Amerika wil president Daniel Ortega geen verkiezingen meer houden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil vermijden dat de oppositie dan de macht grijpt. Ambakar, dat is opmerkelijk. Jij hebt naar zijn toespraak geluisterd.
2: Ja, Daniel Ortega sprak tijdens een massa-event om de Sandinistische revolutie van 1979 te herdenken. Ter herinnering de linkse Sandinisten, waar Ortega deel van uitmaakte, die hebben toen de Somoza-dictatuur omvergeworpen. Maar nu lijkt Ortega zelf dus een dictatuur te installeren. In zijn toespraak zegt hij letterlijk dat er geen verkiezingen meer zullen zijn in Nicaragua, omdat verkiezingen, zo klinkt het, toch niet eerlijk verlopen, want oppositiepartijen worden gesteund door de Amerikanen. Ortega is al sinds 2007 president van Nicaragua en is telkens herverkozen. Maar de laatste verkiezingen van 2021 waren zeer omstreden, omdat Ortega toen belangrijke tegenkandidaten liet arresteren.
0: Dankjewel, Anne. Een 400 meter loper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En moet forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Family.

0: Een heel goede middag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke De Deum en heel wat activiteiten in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die daarnet ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. Het verslag is van Filip Heijmans.
1: Te Deum,
2: Bisschop Luchterlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draaide rond wijsheid.
3: De situatie van in onze wereld roept ons dan ook op tot een ontwaken van het geweten. Om ons te laten leiden door wijsheid.
2: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de andere politici die de viering bijwoonden. Maar ook voor de magistraten en militairen in de kathedraal. Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
4: Ik vind dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen dat hier in Brussel.
5: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè.
2: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen nemen ruim de tijd voor een babbel en voor een selfie.
6: Oh, dankjewel voor het
7: wachten. De nieuwe technologie.
0: Tijdens de Nationale Feestdag valt er in de hele hoofdstad ook van alles te beleven. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan daar kennis maken met de werking van het leger, de voertuigen en de verschillende materialen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
8: Dat wetkopje is eigenlijk een explosief die erop zet. En die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
9: Ah, ja.
0: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
10: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden.
8: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
0: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
11: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte natuurlijk.
12: On est bleu, regarde avec ça.
11: Dus wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
0: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
13: Hier wandelen en dan gaan we s'avonds hier iets eten en dan gaan we straks naar het defilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
0: Er zijn ook eiceldonoren die vaker gebruikt zijn dan wettelijk is toegelaten voor een zwangerschapswens. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. De wettelijke limiet die zegt dat het materiaal van één donor bij hoogstens 6 gezinnen mag gebruikt worden, is al zeker 2 keer bij een eiceldonor overschreden. Eerder bleek dat ook al het geval bij spermadonoren. Michel Lambrechts van de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
14: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
0: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen 1zelfde vruchtbaarheidscentrum. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier ook niet door verrast te zijn. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland veel meer doden en gewonden gevallen onder burgers dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. Marijn Trio, de oorlog lijkt dus vooral nog te escaleren.
6: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, zodat ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
0: Dankjewel voor die update, Marijn. En 400 meterloper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En hij moet dus forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Het is zonnig met af en toe wat wolken. We halen 25 graden op deze nationale feestdag. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er lokaal ook kans op een bui. Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon bij zo'n 24 graden. Dit nieuws begon ook met de nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie en heel wat ministers. En in Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke Te Deum en met heel wat activiteiten in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Een verslag van Filip Heijmans. Te Deum, Lord
1: Amour. Aartsbisschop Luc Terlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draait rond wijsheid.
2: De situatie van in onze wereld roept ons op tot een ontwaken van het geweten. Om ons te laten leiden door wijsheid.
1: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de vele politici, magistraten en militairen in de kathedraal. Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
3: Ik vind dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen dat hier in Brussel.
4: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè?
1: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eleonore nemen ruim de tijd voor een babbel.
5: Elisabeth.
1: En zelfs voor een selfie.
6: Dank u wel voor
7: de nieuwe technologie.
0: Tijdens de Nationale Feestdag valt er ook van alles te beleven in de hoofdstad. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met de werking van het leger en onder meer met de voertuigen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
8: Dat wetkopje is eigenlijk een explosief die erop zet en die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
9: Ah, ja.
10: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
11: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden.
8: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
10: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
12: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte natuurlijk. Het is wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
10: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
13: Hier wandelen en dan gaan we 7 uur hier iets eten. En dan gaan we straks naar het defilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
0: Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag maximaal bij 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat de limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. We krijgen veel te weinig informatie, zegt eiceldonor Michel Lambrechts.
14: Je hebt als donor geen recht op de informatie achter je eigen donor. Dus je kan daar niet achter vragen. Je mag zelfs niet weten hoeveel donorkinderen eruit voortgekomen zijn. Spijt hebben van het ontstaan van kinderen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar of ik het opnieuw zou doen, moest ik geweten hebben wat ik achteraf eigenlijk heb geleerd. En waarover ik geïnformeerd had moeten zijn. Dan is mijn antwoord nee, dan had ik het nooit gedaan.
0: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen 1 fertiliteitscentrum. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 omgekomen bij een verkeersongeval. Dat schrijft Nieuwsblad. De man reed met zijn scootmobiel op het fietspad van een drukke expressweg toen hij werd aangereden door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken, hij is opgepakt en zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne veel meer burgertoden en gewonden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. Maar een trio de oorlog lijkt dus nog verder te escaleren.
5: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, waardoor ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, vaak met honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen om de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
0: Dankjewel, Marijn. En zo net is de 16e etappe in de wielerronde van Frankrijk begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 16:45 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Het is zonnig met af en toe wat wolkenvelden en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt, dan is er lokaal kans op een bui. Vrijdag opnieuw zonnig en zo'n 24 graden. Dit nieuws begon met een nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie en heel wat ministers. In Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het is vandaag de Belgische Nationale Feestdag. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Achteraf namen ze ook ruim de tijd om te praten met de fans voor de kathedraal. Er werden selfies gemaakt. Dan liep dat niet altijd even vlot, zo merkte koningin Mathilde.
1: Eentje voor mijn verjaardag morgen.
2: Oh, een gelukkige verjaardag.
1: Dank u wel. Ik ga nog proberen, nog 1 keer.
2: Ah, nog 1 keer, maar misschien.
3: Ja, dat, is
2: dat is de frustratie van de nieuwe technologie.
3: Nu
2: ja. Ah.
3: Ja. Voilà. Dank u wel
1: voor het
2: wachten. De nieuwe technologie.
0: Ja. Straks is er in Brussel ook het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein, live te volgen op VRT Canvas en VRT Max. Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier niet door verrast te zijn. En ook Michel Lambrechts van de VZ2 voor eiceldonoren is niet verbaasd.
4: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
0: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Dat gebeurde bij hetzelfde vruchtbaarheidscentrum. In de Oekraïnse grensstad Sumy is een groot winkelcentrum uitgebrand na een Russische aanval. De bluswerken verliepen moeizaam omdat Russische drones ook tijdens de reddingsoperatie bleven aanvallen. En in de regio Kharkiv hebben Russische aanval zeker 2 mensen gedood. Er werden ook opnieuw gasproductiefaciliteiten aangevallen. Oekraïne vuurde dan weer drones af op doelwitten in Rusland, waarop op verschillende plaatsen brand uitbrak. Volgens de Verenigde Naties zijn er in de eerste 6 maanden van dit jaar veel meer burgerdoden en gewonden gevallen bij de oorlog dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de wederzijdse aanvallen die vooral in Oekraïne slachtoffers maken. Aan het front zit de situatie bijna helemaal vast. En in de Ronde van Frankrijk is zo'n uurtje geleden de 16e etappe begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 16:45 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui bij maximaal tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Brussel staat vandaag helemaal in het teken van de nationale feestdag. Vanmorgen was er al de traditionele Te Deum-viering en over een uur begint het militair en burgerlijk defilé. Maar ook tussendoor valt er van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp opgesteld. Je kan er kennis maken met de werking van het leger en ook de voertuigen en wapens die ze gebruiken. En dat lokt veel geïnteresseerden.
1: Het is heel tof, heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
2: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel gevaarlijk.
3: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen, dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
0: In Turnhout en Bornum in de provincie Antwerpen zijn gisteravond 2 steppers zwaar gewond geraakt. In Turnhout botste een vrouw van 34 op een step met een auto. Ze raakte zwaar gewond, maar was niet in levensgevaar. In Bornum was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. Een stepper van 19 verloor de controle over het stuur en viel. Ook hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De natuurbranden in de Spaanse provincie Guadalajara hebben nu al bijna 30.000 hectare verwoest. De brand woedt op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Madrid in bergachtig gebied. Zo'n 1200 mensen uit 34 dorpen zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle. Het zou de zwaarste brand ooit zijn in die regio. In het zuiden van Spanje, in Andalusië, stierven 2 weken geleden nog 13 mensen bij een hevige natuurbrand, onder wie ook 3 Belgen. Intussen is er opnieuw een hittegolf begonnen in Spanje, de derde al deze zomer.

0: Franse Rennersvakbond heeft kritiek op de nachtelijke dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk. Gisteravond zijn de renners van Red Bull Bora Hansgrohe, de ploeg van Evenepoel, uit bed gehaald voor een controle. Het was toen 10:00 s'avonds, dat is geen ongewoon uur op een rustdag. Maar eerder werden favorieten Vingegaard en Pogacar om 2 en 5 uur s'nachts uit bed gehaald voor een dopingcontrole. En dat kan volgens de vakbond niet. Pascal Chanteur van de Rennersvakbond vraagt meer respect voor de renners. Als er echt vermoeden zouden zijn van vals spelen, dan kan er ingegrepen worden. Maar dat was niet het geval, zegt hij.
1: Moi, ce que je dis juste aujourd'hui, c'est qu'on respecte un minimum les coureurs. Et si jamais il y a des présomptions concordantes, importantes, d'une probable tricherie, qu'on puisse faire le nécessaire, ça ne me pose aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
0: Op dit moment zijn de renners bezig aan de 16e etappe, een tijdrit. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui. Bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het Paleizenplein in Brussel begint op dit moment het defilé voor de Nationale Feestdag. Het staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koning en de koningin kijken toe van op een podium samen met politici. Aan het parcours staan ook heel wat toeschouwers en zij weten waarvoor ze gekomen zijn.
1: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers zullen zijn. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor en die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
2: Geen dat ik altijd gedaan heb, paracommando. De parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
3: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
0: In het provinciaal domein De Gavers in Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen geldt tijdelijk een zwem- en vaarverbod omdat er blauwalg in het water zit. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en ook misselijkheid, buikloop- en ademhalingsproblemen. En ook in Gent is blauwalg aangetroffen in de binnenwateren. In Bologna in Italië zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er nadat een man van Marokkaanse afkomst was overleden tijdens een arrestatie door de politie. De man van 42 gedroeg zich agressief en werd door de agenten minutenlang tegen de grond gedrukt. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe, een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Christophe van der Goor op Remco Evenepoel, is het nog even wachten? Wie zet daar voorlopig de snelste tijd neer?
4: Wel, dat is de Fransman Bruno Armirail en dat is een tijdritspecialist, maar vooral iemand die in dienst moest rijden van Jonas Vingegaard. Maar we weten 2 dagen geleden dat de Deen uit deze Tour is gevallen, letterlijk, en dus krijgen de ploegmaats van Vingegaard de ruimte om voor eigen succes te gaan. Voorlopig beste tijd op naam van die Fransman Bruno Armirail, maar zoals je terecht opmerkt, de grote kanonnen die moeten dadelijk nog van start gaan na de klok van 5 met in volgorde Lipovic, Seixas, Del Toro, Evenepoel om 5:13 en als laatste om 5:15 Tadej Pogacar.
0: Bedankt Christophe. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We gaan naar Brussel, waar de nationale feestdag gevierd wordt met het défilé. De bosbrand in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt maar moeizaam onder controle. En zometeen is het aan Remco Evenepoel in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé voor de Nationale Feestdag aan de gang. Het défilé staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgt alles van op een podium samen met politici. Langs het parcours staat het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En ook Peter de Kroebele is erbij.
1: Eerst reed koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel voor een troepenschouw met veel mensen langs de kant. En daarna begon het défilé echt, met al snel een hoogtepunt, met het overvliegen van de F-16's en F-35's. Helikopters ook, vrachtvliegtuigen en een gevechtsdrone. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, voorafgegaan door enkele detachementen van alle geledingen van Defensie. En ook een vertegenwoordiging van de Koninklijke Militaire School. En op dit moment is het kijken naar het burgerlijk défilé, met onder meer het Rode Kruis en de civiele bescherming.
0: In de hele hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark. Met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren vandaag.
2: Wij komen België vieren vandaag.
3: Wij zijn naar de feestje.
4: We gaan met de kinderen hier door het park wandelen. We gaan van alles bezoeken. En dan straks kustusje van een défilé meepikken.
5: Waar staat u vooraan te schrijven?
6: We frietjes, onze Belgische frietjes zijn wereldbekend, hè? Dus daar moeten we van profiteren, zeker vandaag.
5: En gewoon ook genieten van de Belgische sfeer. We zijn één land, Vlamingen en Walen.
7: Goed land, mooi land, ons land. Trots op België.
0: De toeristische sector aan de kust is tevreden over het verlengde weekend. Westdoer schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode ook 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Dit jaar was er ook een brugdag en dat is een voordeel, zegt Michel Martens van Westdoer.
8: Dat speelt zeker mee. Mensen zoeken wel naar korte verblijven, ook tijdens de vakantieperiode, zoals de tweede verblijvers die ook nog de kans nemen om een keer naar kust af te zakken, naar hun tweede verblijf. Dus dat speelt zeker mee als een feestdag heel kort op een weekend volgt.
0: Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
9: Sinds gisteren is er op 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind en daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen, ganse nacht hebben ze eraan gewerkt en vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
0: In de Noord-Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er uit protest tegen een gewelddadige arrestatie. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat hij zich agressief had gedragen, waarop agenten hem minutenlang tegen de grond drukten. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe. Een tijdrit van goed 26 kilometer is dat. Christophe van der Goor, het is bijna aan Remco Evenepoel.
10: Ja, nog een kleine 8-9 minuten en hij is zich volop nog aan het opwarmen naast het podium. Paraplu boven het hoofd, gedragen door een verzorger. Net zoals in de Formule 1, om nog eventjes in de schaduw te kunnen blijven. En dadelijk te beginnen aan zijn tijdrit. Net zoals Tadej Pogacar, die start 2 minuten na onze landgenoot. Intussen in Thonon-les-Bains aan de leiding een ploegmaat van Remco Evenepoel aan de leiding, de Italiaan Matteo Cattaneo. Hij heeft 5 seconden sneller gereden over de 26 kilometer dan de Nederlander Tijmen Arendsman, die 15 seconden te laat kwam op het startpodium.
0: Bedankt, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op, 24 graden dan. En vrijdag zonnig en tot 25 graden. We begonnen dit nieuws in Brussel, waar de nationale feestdag volop gevierd wordt. Er is voor ieder wat wils, van het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein tot een volksfeest in het Warandepark. Je kan alles volgen op VRT Canvas en vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Remco Evenepoel maakt zijn favoriete rol waar en wint de tijdrit in de Tour. En in Brussel is de nationale feestdag gevierd met het défilé. Remco Evenepoel heeft de 16e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van goed 26 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Christophe van der Goor stond opnieuw geen maat op Evenepoel.
1: Dat klopt, dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. Hè. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Behalve Tadej Pogacar, ook al moest de gele truidrager een halve minuut toegeven op onze landgenoot. Na vorige zondag is dit ook zijn tweede ritoverwinning op een rij. En het was bovendien van Rudy Matthijs in 1985 geleden dat een Belg nog eens een toerrit kon winnen op de nationale feestdag. Florian Lipovic, medekopman in het Duitse team van Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard zondag. Een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft uiteraard leider. Evenepoel komt steviger op de tweede plaats.
0: Dankjewel Christophe. En Evenepoel genoot van zijn zegen op deze nationale feestdag.
2: It's amazing. It was a very nice TT. A lot of people on the side of the road. My whole family from both sides being here. My parents came just today. My wife is here with her parents and the siblings as well. And also on the Belgian National Day is pretty special.
0: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé gehouden ter ere van de nationale feestdag. Het défilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgde alles van op een podium samen met politici. En langs het parcours stond het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En Peter de Kroebele was er ook bij.
3: Eerst deed koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel een troepenschouw. En daarna begon het défilé echt. Met al snel een hoogtepunt met het overvliegen van F-16's en F-35's. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, detachementen van land- en luchtmacht en marine, naast veel andere diensten van defensie. En het burgerlijk gedeelte van het défilé zette onder meer het Rode Kruis, de ontmijningsdienst Dovo en de politie in de kijker. En wat vonden de toeschouwers ervan?
4: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
5: Ik vind het indrukwekkend.
6: Ik vind het heel mooi. Wat dat we allemaal hebben in België, van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
0: Overal in de hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren.
7: Ah, jij hebt echt iets Belgisch vast.
8: Typisch Belgisch vast, ja. De wafels hè, van België. Super lekker met chocolade. We gaan er enorm van genieten.
9: We gaan van alles doen. We gaan een beetje wandelen, een beetje genieten van het mooie weer met de kindjes.
10: We gaan naar het défilé kijken. We gaan een pintje drinken. We gaan nog een pintje drinken.
11: We hebben thuis onze vlag hangen. We gaan Belgisch eten. We gaan naar het park. We doen al wat we kunnen. Dus dat is ook fritten, hè. Mosselen, dat weten we nog niet.
0: En straks is er op het Vossenplein Resto Nationaal, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel gaan. En voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. De toeristische sector aan de kust is tevreden over dit verlengde weekend. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode 950.000 overnachtingen aan zee. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. En intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
12: Sinds gisteren is er 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind en daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt en vandaag vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
0: In Hongarije heeft justitie een opvallende actie ondernomen tegen de partij van oud-premier Viktor Orbán. Rechercheurs vielen binnen bij het datacentrum van Fidesz in een onderzoek naar corruptie. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos vanuit Boedapest.
13: Rechercheurs van het Openbaar Ministerie vielen onverwacht binnen bij het datacentrum van Fidesz. Volgens de partij van oud-premier Viktor Orbán wilden zij alle digitale communicatie en gegevens in beslag nemen. Fidesz noemt de actie ongekend sinds het einde van het communisme in 1990 en spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigde een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer en andere misdrijven rond het Nationaal Cultuurfonds. In verband met die zaak werd eerder al een voormalige Fidesz-burgemeester gearresteerd. De zaak draait om ongeveer 42 miljoen euro aan cultuursubsidies die volgens justitie onrechtmatig zouden zijn verdeeld onder aanhangers van Fidesz.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op 24 graden dan. In de ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel zijn favoriete rol kunnen waarmaken. Hij was de snelste in de tijdrit en pakt bijna een halve minuut op gele trui Tadej Pogacar. Het was 41 jaar geleden dat een Belg de rit in de Tour won op de nationale feestdag. Meer in de app van Sporza en op vrtnieuws.be.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer was hij 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van der Goor.
1: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Zelfs Tadej Pogacar moest een halve minuut toegeven. Na vorige zondag is dit de tweede ritoverwinning op een rij voor Evenepoel. En voor het eerst sinds 85 heeft een Belg nog eens kunnen winnen in de Tour op de nationale feestdag. Florian Lipovic, medekopman in het Duitse team van Remco Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard, een tweede klassementsman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft wel leider, stevig. Evenepoel komt dan weer veel beter op die tweede plaats.
0: Evenepoel is blij met zijn zege, maar hij zit ook in met zijn ploegmaat Florian Lipovic. Die viel en moest opgeven.
2: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
0: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk defilé gehouden ter ere van de Nationale Feestdag. Het defilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. Voor de toeschouwers was het een hele belevenis.
3: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
4: Ik vind het indrukwekkend. Alleen de luchtmacht, laten we zeggen, dat is een beetje minder uitgevallen dan ik gedacht had.
5: Ik vind het heel mooi wat dat we allemaal hebben in België. Van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed. Ze blijven wel altijd in de maat en zo.
0: En vanavond is er ook Resto Nationaal op het Vossenplein, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. Voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. En ook mensen die het niet breed hebben zijn welkom, zegt organisator Frank Antierens.
6: We vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten.
0: En in Hongarije heeft justitie een inval gedaan bij het datacentrum van de Fidesz-partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz wilden rechercheurs alle digitale communicatie en gegevens van de partij in beslag nemen. De partij spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de actie deel uitmaakt van een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer rond het Nationaal Cultuurfonds. Daar zou zo'n 42 miljoen euro aan cultuursubsidies mogelijk onterecht zijn verdeeld. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De christelijke en socialistische vakbonden dreigen met nieuwe acties na de zomer. Wanneer die er zullen komen en hoe die eruit zullen zien, een staking of betoging bijvoorbeeld, is nog niet bekend. De bonden verzetten zich tegen het beleid van de federale regering. Ze vinden dat de koopkracht te hard onder druk staat en waarschuwen ook onder meer voor besparingen in de gezondheidszorg. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn twee brandweermannen gestorven tijdens een interventie. Er brak vuur uit op een stuk grond met gras en

0: komen, niet ver van de luchthaven van Bordeaux, en het vuur sloeg al snel over op een naburig bedrijfsgebouw. Bij het blussen van dat gebouw liep het om een nog onduidelijke reden mis en zijn de twee brandweermannen omgekomen. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil zo zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. In stations, restaurants en cafés blijft alcohol wel toegestaan. Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn tweede ritzege op rij deze Tour. En voor het eerst in 41 jaar wint een Belg nog eens een toerrit op de nationale feestdag. De wereldkampioen tijdrijden had een kleine halve minuut voorsprong op gele trui Pogacar. Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit ook in met zijn ploegmakker Florian Lipovic. Die viel en moest opgeven.
1: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt, dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
0: En tot Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Evenepoel.
2: Obviously, I wanted to go for the win, but yeah, Remco is a world champion, Olympic champion, European champion, all in on the TT. And yeah, chapeau to him. He was a brilliant ride he has now.
0: En vanavond brede opklaringen. Vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 9 uur en heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Rond deze tijd start in het Brusselse Jubelpark de Belgian Party. Dat is met optredens van onder meer Natalia, Toerist Lemsi, Kaat van Stralen en Camille Yembe. De Belgian Party sluit de festiviteiten rond de Nationale Feestdag straks af met ook nog een lasershow en vuurwerk. Nadien zijn er nog enkele korte optredens van onder meer Milk Inc. en Netsky. Leden van de koninklijke familie waren vanavond ook in de Brusselse wijk Marolle, waar ze samen met zo'n 2000 inwoners genoten van het Resto Nacional. Op het menu stonden mosselen met friet voor de symbolische prijs van 1 euro. Op die manier worden ook mensen die het financieel niet zo breed hebben bij de 21 juli festiviteiten betrokken. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie vandaag computerservers in beslag genomen van de pornosite Motherless. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam en Rotterdam. De site wordt onderzocht omdat er beelden van misbruik op te zien zijn. Het zou kunnen gaan om kinderporno en beelden van misbruik van gedrogeerde vrouwen. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Het gaat om een internationaal onderzoek waar ook Europol aan meewerkt. Motherless werd in mei ook al een tijd offline gehaald bij een verkennend onderzoek. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
1: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
0: En de dodental na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in het noorden van Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte zo net bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden meteen gered worden. Er zijn nu nog wel meer dan 60 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. Vanavond krijgen we brede opklaringen, vannacht dan weer meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. En ook donderdag is er lokaal een bui mogelijk. In de namiddag klaart het wel op dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Belpop. Slice of family.

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen snel bevrijden. Hij is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Frankrijk verbiedt als eerste Europees land het gebruik van sociale media voor jongeren en kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft vanavond de wet hierover goedgekeurd. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: De Canadese premier Carney en de Amerikaanse president Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
2: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
0: De dodentol na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte vanavond bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden gered worden. Er zijn nu nog zo'n 65 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagiers lijst stond. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil op deze manier zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en ook in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte toen een spoormedewerker en hij duwde hem ook uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau is omgevormd tot politiekantoor. Het wordt morgen officieel ingehuldigd. Het huis was jarenlang in privébezit, maar na een jaarlange juridische strijd werd het in 2017 onteigend en dus overheidseigendom. Een commissie van experten adviseerde het gebouw niet te slopen of om te vormen tot een museum, maar het een nieuwe functie als politiekantoor te geven. Het geboortehuis van de nazi-dictator trekt al jaren neonazi's en sympathisanten van Hitler aan. Met een nieuwe functie als politiekantoor hoopt het stadsbestuur van Braunau dat voortaan te vermijden. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Here we go. Are you ready?

uur, Neil, goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam de jongen onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden. De jongen is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn. Zeker nu, door de lange droogteperiode, het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markten opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden. En vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler al zo'n $37 miljard heeft gekost. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie, Fedorov, de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden de voorbije dagen tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen Sirski en Fedorov. Vanavond is dan ook de legerchef uiteindelijk ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. En voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot op drift gevonden met tientallen lichamen. Volgens officiële bronnen is er sprake van zeker 140 doden en vermisten ook. De boot was vertrokken in Gambia met tientallen vluchtelingen aan boord richting de Canarische eilanden. De brandstof raakte op waardoor de boot op drift raakte en al enkele weken rondtopperde. De hulpdiensten troffen uiteindelijk ook nog 37 mensen levend aan. Er was maar voedsel en water aan boord voor 10 dagen. Vele slachtoffers zijn wellicht dus omgekomen door ondervoeding en ontbering. De route van West-Afrika richting de Canarische eilanden om vanuit Afrika de Europese Unie te bereiken is een van de meest gevaarlijke. Er sterven jaarlijks honderden, mogelijk duizenden mensen. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: Het is precies middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen de twee. Vanavond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een officiële wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen. Franse tieners mogen pas vanaf hun 15e op bijvoorbeeld Snapchat en TikTok. Meer uitleg door Frank Renaud vanuit Frankrijk.
1: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
0: Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markt opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler voorlopig al zo'n $37 miljard heeft gekost. En de kersverse Britse premier Burnham geeft de Verenigde Staten vanaf nu de toestemming om Britse legerbasis te gebruiken om operaties in Iran uit te voeren. Dat melden verschillende Amerikaanse media vanavond. Zijn voorganger Keir Starmer deed dat niet en dat leverde hem bakkritiek op van president Trump. De festiviteiten rond de Nationale Feestdag bij ons zijn vanavond afgerond met heel wat optredens tijdens de Belgian Party in het Brusselse Jubelpark. Er daagden duizenden toeschouwers op.
2: Het is tof, iedereen is samen, we drinken bier en alles gaat goed.
3: Ja, ik hou van Belgische liedjes, alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
4: België is toch een mooi land, de rood, geel, zwart... Hop, België! Zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
0: Na de optredens van de Belgische artiesten was er zo net ook nog een lasershow en een afsluitend vuurwerk. En een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland heeft een allereerste ambulance ontwikkeld die rijdt op zonne-energie. Het gaat om een prototype. De studenten hopen dat er een commerciële partner gevonden wordt die de ambulance of mobiele minikliniek ook op grotere schaal wil ontwikkelen. Want dit zou wel een verschil kunnen maken, onder meer in Afrika. Dat zegt Femke Maurits van de gezondheidsorganisatie Amref Health Africa.
5: Hier zit alles in wat in een ambulance en ook in een mobiele kliniek zou zitten. In veel landen is de afstand tot zorg fysiek heel groot. Met deze zonne-aangedreven ambulance of mobiele kliniek kunnen we die afstand een stuk kleiner maken en kunnen we er ook voor zorgen dat we niet langer compleet afhankelijk zijn van bronnen zoals elektriciteit en benzine die vaak schaars en te duur zijn.
0: Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
1: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalde voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker 40 miljard dollar geschat worden, liever. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger ontslagen. Zijn ontslag volgt op dat van de Oekraïense minister van Defensie Fedorov vorige week. Het ontslag van Fedorov leidde tot heel wat protest in verschillende steden. De minister was namelijk erg populair bij de Oekraïense bevolking. Maar volgens verschillende media zou er een conflict geweest zijn tussen hem en de opperbevelhebber van het leger. Heel wat actievoerders eisten daarom ook zijn ontslag en dat is nu dus gebeurd. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht